0: de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
2: Pearl. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.

agressie kan bestraft worden. Wie agressief doet tegen een adviseur krijgt eigenlijk geen advies meer. En wie zich misdraagt tegenover een hulpverlener riskeert zijn begeleiding te verliezen. In het zuidoosten van Frankrijk in de Provence woedt een zware natuurbrand. Sinds gisteren is er zo'n 1700 hectare verwoest en het vuur breidt erg snel uit. Ruim 2300 gezinnen zitten zonder stroom en nog eens 400 mensen zijn geëvacueerd. In het zuiden van Frankrijk wordt al weken gewaarschuwd voor extreme hitte en droogte. Er geldt ook code rood voor het risico op bosbranden. En nog een primeur in Frankrijk. Het verbiedt als eerste Europese land sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Het Franse parlement heeft daarvoor een wet goedgekeurd. Daarin staat ook een verbod op smartphones in middelbare scholen. De nieuwe regels zouden al ingaan met het nieuwe schooljaar in september. In ons land geldt voorlopig enkel een leeftijdsgrens voor schadelijke sociale media voor kinderen tot 13 jaar. En de Amerikaanse saxofonist Les Johnson is overleden. De jazzmuzikant kan je vooral kennen van de titelsong van de Pink Panther. Hij begeleidde ook muzieklegendes als Frank Sinatra, Ella Fitzgerald en Barbara Streisand. Les Johnson stierf vorige week al, maar het nieuws raakte nu pas bekend. Hij was 94. Veel wolken vandaag, hier en daar wat lichte regen. Soms verschijnen er ook opklaringen met maxima tot 22 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met een buitje. Daarna overwegend droog en opklaringen tot 23 graden. Vrijdag zonniger en wat warmer bij 25 graden.

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Mannekes,
3: Pompie.
2: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
3: Tot en met maandag.
2: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
3: Met ons Gamma Plus kaart.
2: 25% op alle verf.
3: 25% op alle verf.
2: Allegas.
3: Dat is simpel.
2: Dat zeg ik toch.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
6: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.

0: Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Knaldi! Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Zeg dat, Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zalige verjaardagspeech.
4: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen, ik al de sweet chili.
3: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
4: Hé, hey, hoe dat?
3: Ah, wel? Van die verjaardagspeech van op de barbecue.
4: Oh.
3: Ja!
4: Lemmes.
3: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: de Vos Lemmes.
7: Ja, nog 1 meter. Oh!
8: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

Goedemorgen. Je mag vanaf juni volgend jaar overal zwemmen in Vlaanderen. Bijvoorbeeld in openbare meren, vijvers en waterlopen. Tenzij het anders is aangegeven. Want zwemmen in open water wordt een recht. Dat meldt omgevingsminister Joop Roens. Nu mag je in principe nergens in open water zwemmen, tenzij het anders is aangegeven. Maar de regels worden dus omgedraaid. Let wel op, zwemmen kan nog altijd verboden worden als het gevaarlijk is of als het om vervuild water gaat. En het is ook volledig op eigen risico. Steeds meer agressie tegen Vlaamse ambtenaren. De Vlaamse regering registreerde vorig jaar meer dan 3000 meldingen van ongewenst of agressief gedrag. Een stijging met ruim 60% tegenover 2024. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams Binnenland minister Krevits. Veruit de meeste meldingen gaan over beledigingen en bedreigingen, maar ook over fysiek geweld. Krevits schrijft in: elke vorm van agressie kan bestraft worden. Wie agressief doet tegen een adviseur krijgt tijdelijk geen advies meer. En wie zich misdraagt tegenover een hulpverlener riskeert zijn begeleiding te verliezen. De Nederlander Mark van Bommel wordt wellicht de nieuwe bondscoach van onze Rode Duivels. Volgens het nieuwsblad is de deal bijna rond en zal van Bommel een contract tekenen tot en met het EK van 2028. Dat is snel, want maandag werd nog maar beslist om het contract van Rudy Garcia niet te verlengen. Van Bommel pakte de beker en de titel met Antwerp. En ook andere kandidaten zijn nog in de running, zoals Sebastian Pocognoli of de Deen Thomas Frank.

0: Borren zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borren, voor het leven.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre.

Goedemorgen. Je mag vanaf juni volgend jaar overal zwemmen in Vlaanderen. Bijvoorbeeld in openbare meren, vijvers en waterlopen. Tenzij het anders is aangegeven. Want zwemmen in open water wordt een recht, dat meldt omgevingsminister Joop Broens. Nu mag je in principe nergens in open water zwemmen, maar de regels worden omgedraaid. Let wel op, zwemmen kan nog altijd verboden worden als het gevaarlijk is of als het om vervuild water gaat. En het is ook volledig op eigen risico. De lange wachtrijen op Brussels Airport zullen nog zeker tot volgende zomer aanhouden. Dat zegt binnenlandminister Kentijn. Reizigers moeten soms tot 3 uur aanschuiven aan de grenscontrole door het personeelstekort bij de luchthavenpolitie. Er komen 60 agenten bij, maar die zijn pas tegen eind dit jaar opgeleid. En ook de indeling van de grenscontrole in de luchthaven van Zaventem moet aangepast worden. De zware natuurbrand in de Provence in het zuidoosten van Frankrijk is onder controle, dat melden de hulpdiensten. Het vuur breidt niet meer uit, maar er zijn wel nog meerdere brandhaarden. Er worden blusvliegtuigen volop ingezet en de brandweer blust ook nog volop. In totaal verwoest het vuur al meer dan 2500 hectare natuur. In Zuid-Frankrijk wordt al weken gewaarschuwd voor extreme hitte, droogte en bosbranden. En de oorlog in Iran kostte de Verenigde Staten al miljarden euro's. Volgens de Amerikaanse defensieminister Hegseth gaf de VS sinds het begin van de oorlog al bijna 33 miljard euro uit. Maar volgens experten liggen de echte kosten wellicht nog veel hoger. Intussen vallen de VS en Iran elkaar al voor de 11e nacht op rij aan. Het is bewolkt met hier en daar wat lichte regen. In de namiddag krijgen

0: Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken. En tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan min 30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Mannekes,
6: Bompie.
5: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
6: Tot en met maandag.
5: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
6: Met ons Gamma Plus kaart.
5: 25% op alle verf.
6: 25% op alle verf.
5: Allee, gast.
6: Dat is simpel.
5: Dat zeg ik toch.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
10: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
11: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
12: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
11: Echt?
12: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
11: Oei, dus niet gewoon een computer in een doos?
12: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
11: Maar ja, dan moet jij toch...
12: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
11: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
9: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.

Goedemorgen. De Brusselse brandweer blijft staken, dat meldt de Christelijke Vakbond. Verschillende kazernes zijn nog onderbemand. Gisteren op de Nationale Feestdag voerde de Brusselse brandweer al een stakingsactie. Ze willen meer middelen en meer personeel. Maar de vakbonden konden nog niet praten met minister-president Deliès. En zolang dat niet gebeurt, blijft de brandweer staken, klinkt het. Ze blijven wel uitdrukken voor dringende oproepen. Ruim de helft van de mensen in de kinderopvang werkt halftijd. Vorig jaar ging het om zo'n 6.600 kindbegeleiders. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Caroline Genee. De kindbegeleiders werken zo'n 3,5 dag per week omdat ze voltijds werken in de sector te zwaar vinden. Of omdat ze het moeilijk kunnen combineren met het gezinsleven. Nu mag een kinderopvang tot 8 kinderen per begeleider opvangen, maar ze vragen zelf om dat aantal te verminderen. In het zuiden van Rusland is een dode gevallen bij een Oekraïense droneaanval op een e-commerce bedrijf. Er raakten ook 15 mensen gewond, dat meldt de gouverneur van de regio. De populaire Russische webwinkel werd afgelopen weekend ook al aangevallen. Daarbij stierven 8 mensen. De 2 gebouwen zijn nu bijna volledig verwoest. Het is bewolkt met hier en daar wat lichte regen. In de namiddag krijgen we soms opklaringen met maxima tot 22 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met een buitje, daarna overwegend droog en opklaringen tot 23 graden. Vrijdag zonniger en wat warmer bij 25 graden. Zaterdag belooft de mooiste dag te worden met veel zon en temperaturen tot 28 graden. En zondag terug meer bewolking en regen.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boksprings en bedden

vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.

0: Mannekes.
1: Pompie.
0: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
1: Tot en met maandag.
0: Krijgen we.
1: Krijgen we.
0: Met ons Gamma Plus kaart.
1: Met ons Gamma Plus kaart.
0: 25% op alle verf.
1: 25% op alle verf.
0: Allegas.
1: Dat is simpel.
0: Dat zeg ik toch.
2: Hoe maak je het?
3: Samen met Gamma.
2: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Gamma, jouw verfexpert.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99.

Goedemorgen. De transportinfrastructuur in Europa is niet genoeg aangepast aan de klimaatverandering. Dat zeggen onderzoekers van onder meer de VUB. Je hebt de voorbije weken misschien zelf al de impact gevoeld. Een betonnen wegdek dat omhoog is gekomen of een trein die is geschrapt door de hitte. Bij grote weerextremen zoals bosbranden en overstromingen wordt die impact nog groter. Bijvoorbeeld op onze spoorwegen, havens en luchthavens. Volgens onderzoekers kunnen we wel schade vermijden door onze broeikasgassen te verminderen. De Brusselse brandweer blijft staken, dat meldt de Christelijke Vakbond. Verschillende kazernes zijn nog onderbemand. Gisteren op de Nationale Feestdag voerde de Brusselse brandweer al een stakingsactie. Ze willen meer middelen en meer personeel. Maar de vakbonden konden nog niet praten met minister-president De Liez. En zolang dat niet gebeurt, blijft de brandweer staken, klinkt het. Er is wel een minimale dienstverlening, dus het blijft wel uitrukken voor dringende oproepen. En als je nog moet tanken, doe je dat best vandaag nog, want de dieselprijs stijgt opnieuw fors met 8,5 eurocent. Je betaalt aan de pomp dus maximaal 2,20 euro per liter. Dat is het hoogste niveau sinds begin mei. Ook stookolie wordt duurder. De prijs van meer dan 2000 liter stijgt naar bijna 1,30 euro per liter. Het is bewolkt met hier en daar wat lichte regen. In de namiddag krijgen we soms opklaringen met maxima tot 22 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met een buitje, daarna overwegend droog en opklaringen tot 23 graden. Vrijdag zonniger en wat warmer bij 25 graden. Zaterdag belooft de mooiste dag te worden met veel zon en temperaturen tot 28 graden. En zondag terug meer bewolking en regen.

En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.

0: badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan min 30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3

0: Allee, zo snel het, jong. En die van computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
0: Echt?
2: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
0: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
2: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
0: Maar ja, dan moet jij toch...
1: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
2: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
3: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel. Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
4: Ja, nog 1 meter. Oh.
5: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

Goedemiddag. De Ierse lage kostenluchtvaartmaatschappij Ryanair haalt 5 vliegtuigen weg uit de luchthaven van Charleroi. En het schrapt deze winter en volgende zomer 2 miljoen zitplaatsen op Brussels Airport en Charleroi. Komt omdat de federale regering de belasting op vliegtickets vanaf januari optrekt. Van 5 naar 7 euro voor vluchten langer dan 500 kilometer. Ryanair dreigde eerder al met die zware maatregel en noemt het schadelijk voor het Belgisch toerisme en de luchthavens. De Vlaamse regering heeft nieuwe maatregelen goedgekeurd om illegale en criminele Airbnbs aan te pakken. Nu zijn meer dan de helft van de verhuurwoningen niet erkend. Criminelen gebruiken ze ook steeds vaker voor bijvoorbeeld drugshandel of illegaal sekswerk. Voortaan moeten verhuurplatformen checken of de woningen correct zijn aangemeld bij de overheid. En als je zelf wil verhuren, moet je een echte contactnaam opgeven. Het Vlaams parlement moet de regels wel nog goedkeuren. En tijdens het eerste festivalweekend van Tomorrowland betrapte de politie bijna 200 festivalgangers met drugs. Ze kregen meteen een boete, in totaal goed voor ruim 48.000 euro. Ook 13 drugdealers werden opgepakt. Ze moeten later dit jaar voor de rechtbank komen. Maar opvallend, de festivalgangers weten niet altijd welke drugs ze precies kopen. Daarvoor waarschuwt het parket. De drugsresultaten zijn soms verschillend van wat de gebruikers denken te kopen. De meest gekochte drugs waren MDMA, cocaïne en ketamine. Het is bewolkt met hier en daar wat lichte regen. In de namiddag krijgen we soms opklaringen met maxima tot 22 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met een buitje, daarna overwegend droog en opklaringen tot 23 graden. Vrijdag zonniger en wat warmer bij 25 graden. Zaterdag belooft de mooiste dag met veel zon en temperaturen tot 28 graden. En zondag terug meer bewolking en regen.

Zeg, verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers, dubbel zo blij mee.

Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Een goede namiddag.
1: De Ierse lage kostenmaatschappij Ryanair haalt 5 vliegtuigen weg uit de luchthaven van Charleroi. En het schrapt deze winter en volgende zomer 2 miljoen zitplaatsen op Brussels Airport en Charleroi. Komt omdat de federale regering de belasting op vliegtickets vanaf januari verhoogt van 5 naar 7 euro. Ryanair bekritiseert al langer die stijgende vliegtax en noemt het schadelijk voor het Belgische toerisme en de luchthavens. Als je nog moet tanken, doe dat zeker nog vandaag, want de dieselprijs stijgt opnieuw, deze keer met 8,5 eurocent. Je betaalt aan de pomp nu maximaal 2,23 euro per liter. Dat is de hoogste prijs sinds begin mei. Ook de stookolie kost meer vanaf morgen. Bij grote leveringen, minstens 2000 liter bijvoorbeeld, stijgt de prijs naar bijna 1,30 euro per liter. In het zuiden van Frankrijk staat sinds gisteren een groot natuurgebied in brand tussen Marseille en Nice. Zeker 400 mensen moesten vluchten voor het vuur dat al ruim 2500 hectare natuur verwoestte. De brandweer kon zeker 100 tot 150 huizen redden, maar hoeveel precies in de vlammen opgingen blijft onduidelijk. Bosbranden teisteren Frankrijk nu al weken en vernielden al meer dan 40.000 hectare bos en andere natuur. Veel meer dan vorig jaar, maar het blijft dan ook kurkdroog op veel plaatsen in Frankrijk. En ik eindig met goed nieuws voor de wielerfans, want Remco Evenepoel bevestigt dat hij het na-tourcriterium van Aalst rijdt. De tweevoudige ritwinnaar en huidig nummer 2 uit de Tour de France wordt zo de blikvanger van het evenement dat volgende week maandag op het programma staat in Aalst. Het is een namiddag meer opklaringen en het blijft droog bij 20 graden aan zee tot 24 elders. Vanavond klaart het verder op. Morgen en overmorgen eerst bewolkt met wat lichte regen. In de namiddag opklaringen en droger en tot 25 graden. Zaterdag start zonnig, daarna meer wolken en kans op een bui bij 23 tot 27 graden. Zondag eerst bewolkt met regen of buien. In de late namiddag meer opklaringen en droger. Maximaal zondag rond 22 graden.

0: badkamers in elke stijl voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Mannekes,
5: zombie.
4: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
5: Tot en met maandag.
4: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
5: Met ons Gamma Plus kaart.
4: 25% op alle verf.
5: 25% op alle verf.
4: Allegas.
5: Dat is simpel.
4: Dat zeg ik toch.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.

0: daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.

0: Mannekes,
1: Bompie.
0: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
1: Tot en met maandag.
0: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
1: Met ons Gamma Plus kaart.
0: 25% op alle verf.
1: 25% op alle verf.
0: Allee, gast.
1: Dat is simpel.
0: Dat zeg ik toch.
2: Hoe maak je het?
3: Samen met Gamma.
2: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Gamma, jouw verfexpert.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Joehoe!
9: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
10: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
11: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
12: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
11: Echt?
12: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
11: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
12: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
11: Maar ja, dan moet jij toch...
12: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
11: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
10: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.

0: Een goede namiddag.
1: Verhuurplatformen zoals Airbnb's moeten vanaf nu checken of huizen op de juiste manier zijn aangemeld bij de overheid. En als je zelf wil verhuren, dan moet je een bestaande contactnaam opgeven. De Vlaamse regering nam die nieuwe maatregelen om illegale en criminele Airbnb's aan te pakken. Want nu zijn meer dan de helft van die verhuurwoningen niet erkend. En criminelen gebruiken die al maar vaker voor bijvoorbeeld drugshandel of illegaal sekswerk. Het Vlaams parlement moet de regels wel nog goedkeuren. En als je nog moet tanken, doe dat zeker vandaag nog, want de dieselprijs stijgt opnieuw, deze keer met 8,5 eurocent. Je betaalt aan de pomp nu maximaal 2,23 euro per liter, de hoogste prijs sinds begin mei. Ook stookolie kost meer vanaf morgen. Bij grote leveringen, minstens 2000 liter, stijgt de prijs naar bijna 1,30 euro per liter. En Noorwegen heeft deze voormiddag de 77 mensen herdacht die omkwamen bij de aanslagen in Oslo en Utøya, zo'n 15 jaar geleden. Dat gebeurde met de plechtigheid in de kathedraal van Oslo. In de hoofdstad liet Anders Breivik in juli 2011 een autobom ontploffen in de buurt van een regeringsgebouw. 8 mensen overleefden die aanslag niet. Daarna vermoordde Anders Breivik 69 mensen, vooral tieners, op het eiland Utøya, die daar op zomerkamp waren, die tieners. De Noorse justitie veroordeelde Breivik tot 21 jaar cel en blijft ook nog altijd tot op vandaag bezorgd over de radicalisering van jongeren die de neonazistische geïnspireerde aanslag verheerlijken. Deze namiddag meer opklaringen en het blijft droog bij 20 graden aan zee tot 24 elders. Vanavond klaart het verder op. Morgen en overmorgen eerst bewolkt met wat lichte regen. In de namiddag opklaringen en droger. En tot 25 graden nu, morgen en overmorgen.

0: badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvatvoordeel. Nu, veel Elsijf shampoo en conditioner. 3

0: Bol. Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde

Goedemiddag. Vlaams welzijnsminister Genet investeert 15 miljoen euro extra in de huizen van het kind, waar gezinnen met vragen over hun opvoeding terecht kunnen. Maar ouders vinden niet altijd de weg naar die meer dan 200 huizen van het kind. En de ondersteuning hangt nog te vaak af van de plek waar ze wonen. Daarom wil minister Genet dat die 220 huizen een werking, aanbod en bereikbaarheid sterk uitbreiden en ook beter op elkaar afstemmen. De huizen van het kind bestaan sinds 2015 en brengen steden, gemeenten en organisaties samen rond opvoeden en groeien, waar ouders en kinderen elkaar kunnen leren kennen. De luchthaven van Charleroi moet veel vaker andere vliegtuigmaatschappijen overtuigen om van daaruit hun vluchten te laten vertrekken en aankomen en niet alleen maar voor een groot deel afhangen van het aanbod van Ryanair. Dat zegt Waals minister-president Doulimont. Die reageert zo op de aankondiging van de Ierse lage kostenmaatschappij om komende winter 5 vliegtuigen weg te halen uit Charleroi en 2 miljoen zetjes te schrappen in de zomer van volgend jaar. Omdat onze regering de vliegtuigtax verhoogt naar 7 euro voor langere vluchten. En dat vindt Ryanair schadelijk voor de luchtvaart. Meer dan 770.000 mensen gingen al naar de Gentse feesten dit jaar en dat zijn er nu al meer dan vorig jaar, zegt de feestenburgemeester Joris van den Broeke. Opvallend is dat al maar meer mensen met de fiets naar de Gentse feesten rijden. De organisatie telde tot nog toe zo'n 20% meer fietsers in vergelijking met vorig jaar dus. En dat is positief, daarom komen er volgend jaar waarschijnlijk extra fietsenstallingen en extra deelfietsen. Er komen al maar meer opklaringen en het blijft droog bij 20 graden aan zee tot 24 elders. Morgen en overmorgen eerst bewolkt met wat lichte regen. In de namiddag opklaringen en droger en tot 25 graden. Zaterdag start zonnig, daarna meer wolken en kans op een bui bij 23 tot 27 graden. Zondag eerst bewolkt met regen of buien. In de late namiddag meer opklaringen en droger, maximaal rond 22 graden zondag.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
4: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
5: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
4: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
5: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt?
5: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
4: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
5: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
4: Maar ja, dan moet jij toch...
5: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
4: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
3: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.

Een goede namiddag. In de gevangenis van Haren zijn er de voorbije dagen opnieuw enkele serieuze incidenten geweest. Daarbij raakten een tiental cipiers en personeelsleden gewond. De incidenten gebeurden tijdens het uitdelen van het eten aan de gedetineerden en tijdens het fouilleren van een gevangene die terugkeerde naar de cel. Maar cipiers vonden een pak verdovende middelen bij hem en de man reageerde bijzonder agressief. En tijdens een wandeling vielen enkele gevangenen elkaar aan met zelfgemaakte steekwapens. Vakbonden noemen de situatie in Haren gewoonweg onveilig. In Rotterdam in Nederland zijn twee trams tegen elkaar gebotst op de bekende Erasmusbrug. Een van de trams ontspoorde ook. Zeker 15 mensen raakten gewond. Een van hen ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Door de botsing viel er ook brokstukken op straat daar in Rotterdam. Politie sloot de Erasmusbrug af en het verkeer moet omrijden. Hoe lang de hinder daar duurt in de Nederlandse stad, dat weten de hulpdiensten nog niet. En de oorlog met Iran kostte de Verenigde Staten al meer dan 30 miljard euro. Dat zei defensieminister Hegseth in de Amerikaanse Senaat, waar hij de vraag van president Trump verdedigde om nog eens bijna 80 miljard euro te investeren in defensie. Geld voornamelijk bedoeld voor de oorlog met Iran. Amerikaanse media twijfelen wel aan de juistheid van de bedragen. Bij de oorlog stierven al duizenden Iraniërs, aan de Amerikaanse kant zo'n 20-tal soldaten. Er komen al maar meer opklaringen en het blijft droog bij 20 graden aan zee tot 24 elders. Morgen en overmorgen eerst bewolkt met wat lichte regen. In de namiddag opklaringen en droger en tot 25 graden. Het weekend dan, zaterdag start zonnig, daarna meer wolken en kans op een bui tot 27 graden. Zondag eerst bewolkt met regen of buien, in de late namiddag meer opklaringen en droger. Maximaal zondag rond 22 graden.

0: badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
4: Honda, the power of dreams. Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.

0: Zeg, de Vos.
1: Ja, Lemmens.
0: Geraakte jij allemaal een stek met Frit?
1: Oei, wat doet hij er zo op?
0: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
1: Ja, en?
0: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmens.
4: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Mannekes,
6: Bompie.
5: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
6: Tot en met maandag.
5: Krijgen we.
6: Met ons Gamma Plus kaart.
5: Met ons Gamma Plus kaart.
6: 25% op alle verf.
5: 25% op alle verf.
6: Allegas.
5: Dat is simpel.
6: Dat zeg ik toch.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.

0: 10.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

Goedemiddag. De Gentse feesten is dit jaar al meer gevochten als je dat vergelijkt met vorige edities. Politie telde tot nu toe bijna 50 vechtpartijen. Meestal kleinere incidenten wel, maar ook serieuzere, zoals 3 steekpartijen. Meestal gaat het om mensen die te veel gedronken hebben en niet meer beseffen wat ze doen. Er is gelukkig ook positief nieuws over de Gentse feesten. Meer dan 770.000 mensen gingen al naar die feesten en dat zijn er nu al meer dan vorig jaar. Opvallend is dat al maar meer mensen naar die Gentse feesten fietsen. De organisatie telde tot nog toe zo'n 20% meer fietsers in vergelijking met vorig jaar. Vlaams welzijnsminister Gené investeert 15 miljoen euro extra in de huizen van het kind, waar gezinnen met vragen over hun opvoeding terecht kunnen. Maar ouders vinden niet altijd de weg naar die meer dan 200 huizen van het kind. En de ondersteuning hangt nog te vaak af van waar ze wonen. Daarom wil minister Gené dat die 220 huizen een werking, aanbod en bereikbaarheid sterk uitbreiden en ook beter op elkaar afstemmen. De huizen van het kind bestaan sinds 2015 en brengen steden, gemeenten en organisaties samen rond opvoeden en groeien, waar ouders en kinderen elkaar nog beter kunnen leren kennen. En er zijn opnieuw problemen bij Facebook en Instagram. Veel gebruikers melden storingen op de sociale platforms, maar niemand weet hoe groot het probleem precies is. Het is al de tweede keer deze week dat Meta, het moederbedrijf, met gelijkaardige technische problemen zit. Maar een officiële uitleg die kwam er nog altijd niet. Vanavond klaart het verder op. Morgen en overmorgen dan. Eerst bewolkt met lichte regen. In de namiddag opklaringen en droger en tot 25 graden. Het weekend dan. Zaterdag start zonnig. Daarna meer wolken en kans op een bui bij 23 tot 27 graden. Zondag eerst bewolkt met regen of buien. In de late namiddag meer opklaringen en droger. Maxima zondag rond 22 graden.

0: Goals.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.

0: zombie.
1: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
0: Tot en met maandag.
1: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
0: Met ons Gamma Plus kaart.
1: 25% op alle verf.
0: 25% op alle verf.
1: Allegas.
0: Dat is simpel.
1: Dat zeg ik toch.
2: Hoe maak je het?
3: Samen met Gamma.
2: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
4: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.

0: wat je niet meer.
1: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
1: Echt?
2: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
1: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
2: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
1: Maar ja, dan moet jij toch...
2: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
1: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
3: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel. Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

Een goeie avond. We beginnen met de ronde van Frankrijk met een derde Belgische ritzege op rij. De zesde al in totaal in deze Tour. En het is Jasper Philipsen eindelijk gelukt. Hij won zijn eerste rit in die ronde van Frankrijk. In Voiron sprintte Philipsen sneller dan de Zwitser Mauro Schmidt en de Nederlander Olaf Kooi. In de strijd om de groene trui voor beste sprinter nadert Jasper Philipsen tot op 7 punten van de groene leider, dat is de Deen Mats Pedersen. In het algemene klassement blijft de Sloveen Pogacar in het geel. Remco Evenepoel volgt als tweede op ruim 4,5 minuut. De directie van de luchthaven van Charleroi overlegt met Ryanair hoe het de impact op de reizigers en het personeel zoveel mogelijk kan beperken na de beslissing van de Ierse lage kostenmaatschappij om komende winter 5 vliegtuigen weg te halen uit Charleroi en 2 miljoen zitjes te schrappen in de zomer van volgend jaar. Omdat onze regering de vliegtuigtax verhoogt naar €7 voor langere vluchten. De luchthaven van Charleroi vindt het ook spijtig uiteraard dat Ryanair die beslissing nam. De oorlog met Iran kostte de Verenigde Staten al meer dan €30 miljard. Dat zei defensieminister Hegseth in de Amerikaanse Senaat, waar hij de vraag van president Trump verdedigde om nog eens bijna €80 miljard te investeren in die defensie. Geld voornamelijk bedoeld voor de oorlog met Iran. Amerikaanse media twijfelen wel een beetje aan de juistheid van die bedragen. Bij de oorlog stierven al duizenden Iraniërs. Aan de Amerikaanse kant zo'n 20 soldaten. Vanavond brede opklaringen, maar vannacht neemt de bewolking opnieuw toe. Minima tot 17 graden. Morgen eerst veel wolken met wat lichte regen. In de namiddag klaart het op en blijft het droog bij 19 tot 25 graden. Vrijdag dan afwisselend wolkenvelden en opklaringen met soms ook een streepje zon, maximaal tussen 22 en 26 graden.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.

0: badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
4: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Mannekes,
6: zombie.
5: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
6: Tot en met maandag.
5: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
6: Met ons Gamma Plus kaart.
5: 25% op alle verf.
6: 25% op alle verf.
5: Allee, gast.
6: Dat is simpel.
5: Dat zeg ik toch.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
10: Manutan, Manutan.
9: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Manutan, Manutan.
9: Bestel op manutan.be.

Een goede avond. We beginnen met de Ronde van Frankrijk en een derde Belgische ritzege op rij. De zesde al in totaal in deze Tour. En het is Jasper Philipsen eindelijk gelukt. Hij won zijn eerste rit in die Ronde van Frankrijk. In Voiron sprintte Philipsen sneller dan de Zwitser Mauro Schmidt en de Nederlander Olaf Kooi. In de strijd om de groene trui voor beste sprinter nadert Jasper Philipsen tot op 7 punten van de groene leider. Dat is de Deen Mats Pedersen. In het algemene klassement blijft de Sloveen Pogacar in het geel. Remco Evenepoel volgt als tweede op ruim 4,5 minuut. De brandweer van Brussel staakt voor onbepaalde tijd, dat zeggen de vakbonden na overleg deze namiddag met de Brusselse minister-president. Die wil of kan het personeelstekort niet oplossen. En er komt voorlopig ook geen extra geld voor de brandweerdiensten in onze hoofdstad. De Brusselse minister-president zegt dat hij al heel wat maatregelen nam, zoals 40 nieuwe brandweermannen tegen het einde van dit jaar en investeringen en moderniseringen in de kazernes en de gebouwen. Extra personeel kan pas tegen eind 2029, zegt hij. En de directie van de luchthaven van Charleroi overlegt met Ryanair hoe het de impact op de reizigers en het personeel zoveel mogelijk kan beperken na de beslissing van de Ierse lage kostenmaatschappij om komende winter 5 vliegtuigen weg te halen uit Charleroi en 2 miljoen setjes te schrappen in de zomer van volgend jaar. Omdat onze regering de vliegtuigtax verhoogt naar 7 euro voor langere vluchten, de luchthaven van Charleroi vindt het uiteraard ook spijtig dat Ryanair die beslissing nam. Vanavond brede opklaringen, maar vannacht neemt de bewolking opnieuw toe, minima tot 17 graden. Morgen eerst veel wolken met wat lichte regen. In de namiddag klaart het op en blijft het droog bij 19 tot 25 graden. Vrijdag dan afwisselend wolkenvelden en opklaringen met soms ook een streepje zon. Maxima vrijdag tussen 22 en 29 graden.

0: Goodbye Bad Hair Days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar 12 euro.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: Joehoe!
5: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolden. Swiss Sense.

0: Yes!
1: Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
0: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
1: Echt?
0: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
1: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
0: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
1: Maar ja, dan moet jij toch...
0: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
1: En die steekt dat helemaal in één. En waar is dat?
2: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel. Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.